0: Is Rubber Duck, Muhammad Ali, net voor het ons ook gehad vir Blackbird, I feel good today. Ja, nee, het gaan een lekker dag wees vandag, lekker woensdag, wat beteken is klein saterdag. Baie, baie dankie vir die boodskappe wat al sommer hier deurkom op die WhatsApp-lijn. Goeiemorgen, goeiemorgen, Martie, op pad na die gymklas toe daar vir die spinningklas. Jy wil saamgesel so vroeg, is jy baie welkom. Stuur vir my WhatsApp op ons WhatsApp-lijn 021-106-9-36. Kom ons kyk een bykie na die weer, wat om aan te trek vir morgen, as jy nou net opgestaan het en jy is nie seker hoe gaan het wees vandag koud met die wind wat nog so bykie gewaai in die ochend, maar het sal seker later hier teen die laat middag, laat ochend sal het begin kalmer word, vooral daar in Goornsbaai, joh, die wind waai so bykie kwaai. Ja, en heel wat windskade ook wat daar plaas vind, maar kom ons kyk wat gebeur hier in die strand, Helderberg, area Goornsbaai, soms het wees so ook vir Grabouw, wat die weer aan betref. Vandag het ons bewolkte dag met een bykie meer sonskyn, temperatuur lekker matige 20 grade maximum en een minimum van 5, so die aand is nog lekker koelerig en die wind gaan bedaar tot en met so 11 km per uur, so ek sien uit daarna. Wat morgen betref, raak het klein bykie warmer met dieselfde type sal ek sê, weerpatroon bewolkte weer met meer sonskyn weer, maar het raad klein bykie warmer as die temperatuur gaan stuig met 21 grade en een minimum van 7 en dan hier van vrijdag af gaan ons baie baie lekker somers weer hee as ons kyk na vrijdag se temperatuur van een maximum 24 grade, so ook vir saterdag lekker 27 grade lekker warm weer wat ons gaan hee hier vir die naweek 25 vir sondag. Ai, dit klink soos een somers somerstijd wat ons voorlee hier in die strand Helderberg area Goornsbaai, so ook vir Grabouw. Kom ons kyk bykie hoe lyk die Stellenbosch vandag ook baie dieselfde, so bewolkte dag met meer sonskyn, temperatuur maximum 21 en een minimum van 6. En dan die wind wat nie veel gaan plan, net so 9 km per uur, ek seker af van het gaan ook bykie bedaar so die laat ochend. Dan wat morgen betref, meer een bewolkte dag, maar de matige temperatuur maximum 21 en een minimum van 6 daar in Stellenbosch, en dan hier van vrijdag af raak het lekker warm, definitief iets om bykie daar by die strand te gaan loop, maar vir Stellenbosch ongelukkig sal ons sê 24 maximum en minimum van 7 met bewolkte dag wat voor, dan saterdag lekker warm 25 graden met 'n prachtige sonskyn dag en net ideaal vir die lekker rugby wat gaan voordeur vir die skool, dan sondag bykie koelerig maar nog steeds matig, maximum 22 en minimum van 10, dit is daar vir Stellenbosch. En as ons beweeg daar na Kaapstad toe, Kaapstad ook vandag een prachtige sonskyndag, daar is eintlik veel wolke wat gaan voorkom daar in Kaapstad hier met een matige 20 grade, minimum van 7, en een wind wat gaan bedaar tot met so 11 km per uur. Wat morgen betref, een bewolkte dag, maar matige temperatuur, maximum 21 grade, minimum van 8. Vrijdag kyk ons naar temperatuur van so om en by 23 grade met een minimum van 9 met een bewolkte dag en meer sonskyn. Dan al saterdag prachtige sonskyn dag met lekker warm weer. Temperatuur maximum 24 grade, minimum van 11 wat voorlee en geen wind wat gaan waai daar in Kaapstad nie. Met sondag ook een bewolkte dag maximum 20 en een minimum van 11. So sien uit na lekker naweek, eigenlijk een lekker somers naweek wat op pad is. En ja, ons mis die somer en dit gaan een baie, baie lekker naweek wees. So vanaf af kan ons uitsien na baie, baie, baie lekker weer. So kyk so bykie na die verkeer, op hierdie stadium nog niks rarig om te rapporteer nie. Al wat ek op hierdie stadium kan sê, is die hooggenoot tunnel is gesluit, as gevolg van sterk winde. Dit het so paar minute terug deurgekom en ek is seker daarvan, dit sal seker binnenkort oopmaak. Indien jy wil saamgesels op die verkeer, of sommer net wil hallo sê, is jy ook baie welkom, stuur vir my WhatsApp op ons WhatsApp-lijn. Dit is 021-106-9-36, ek nog vir jou lekker muziek. Hier is Afrikaanse nummerkie van Willem Botha, Soen en Vergeet.
1: Dis lekker, dis plaaslik.
2: Jou gemeenskapsradiostasie,
1: Helderberg FM,
2: 93.6.

0: So let us know on the WhatsApp line 0211 106 936. Are you team What Is Love or team Blue or team Rosh Special? Terwyl ons wag vir jou antwoord, Anzel is volgende met reels.
1: Jou daglikse geselskap op 93.6 FM
2: of aanlyn op helderbergfm.co.za
1: 24/7 regstreeks vanaf die Helderberg.
2: Helderberg FM
1: 93.6.

0: Sie Eben Etzebeth, Lode Jager en Sasha Feinberg en Gomozulu is terug na 'n lang afwesigheid. 26 Springbokke vertrek Saterdag. Erasmus sê die fokus is nou heeltemal op Los Pumas.
1: We have to beat Argentina next week, so let's get past that hurdle. All of our guys has played a lot of URC rugby. Most of our players has been involved in the first three matches, so we feel comfortable that over a 4-test match series against New Zealand probably shouldn't peak in the first game and then not be able to last the last four games. And that included now Argentina's 5 games.
0: Ons kyk na die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.72 teen die dollar, R19.05 teen die euro en R22.24 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $64,239. Die prys van goud is $4,038.95 per fyn ons en die prys van Brent ru-olie is $89.34 per vat. Hoofstorie hierdie uur, die MK-partij en UAT sluit aan by die Konstitusionele Hof aansoek oor Ramaphosa se ambtsklagproses. Kom ons kyk wat sê Ekkie Weather, wat maak die weer môre so vir donderdag. Die weervoorspelling is gedeeltelik bewolkte weer, wind van so 10 km uur, met Kaapstad een minimum van 8, maximum 21 grade, in Stellenbosch 6, 21, Grabouw en die Helderberg een minimum van 7 met een maximum van 21 grade. Vir Helderberg FM Nuus, ek is Christy Hansen.
2: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news. This is your daily date with Christy Hansen. Here for you. Monday to Friday from 12 to 3 p.m. Only on Helderberg FM 93.6. Your community station.
0: Yes, it is your daily date with me, Christy, proudly brought to you by Chery Somerset West, where great deals meet a bold range of stylish new Chery SUVs. With flexible finance options and service that aims to please, there's never been a better time to upgrade your drive. Visit cherrysomersetwest.co.za and book your test drive today. Dis middag sê, dis woensdag, ons is nabij en einde van juli is het nie, 4, amper 5 minute na 12. Woensdag, die is boekedag natuurlijk. Judine Joubert, eienaar van Sunset Books is hier. Sy het ook twee gaste saamgebring, Sandra Kotze en ook Marie Slabbert, ons gesels met hulle. So nou, so oor 10 minute van nou af in die omgeving van kwart oor 2 en dan kwart oor 1 vanmiddag. Of liever kwart oor 12, wat sê ek nou kwart oor 2. Maar kwart oor 1 vanmiddag is het Live Well, Live Smart, die Stella Kok skakelbeamte van die en die wat ook audioloog saambring, Lise van Skalkwyk van Kind to Hearing. Ons gaan bykie daar oor gesels in die omgeving van kwart oor 1 op Helderberg FM. Dekke muziek ook tussenin. Ons begin met die ene van George Benson, Gimme the Night. Middag sê.

0: it up, cuff it up.
1: Cuff it up, cuff it, van Beyonce hier op Helderberg FM voor het Carlissa met Kaalvoet Liefde. Is tijd voor mij om plek te maken voor Jan Willem. Afternoon Drive is hier tussen 3 en 6 vanmiddag. Hallo Jan Willem.
2: Hallo Christy.
1: En die somer is hier.
2: Ja nee, ek is in my kort nou hemsom in die studio vandag.
1: Nee, ek sien so.
2: Ja nee.
1: Ek is nog in my trui aan, maar toe besef ek maar my, die ligreding is heeltyd aan hier. Dis waarom ek nou nog nie koud, ach, nog nie warm kry nie.
2: Precies, nee, want ek het my baadjie saamgebring, want ek weet teen hierdie half 4 hooftrekker, dan is hierdie arms weer ijskoud van hierdie ligbezorger. So.
1: Precies, so. Maar die mens kan definitief voel die temperatuur is besig om een bykie warmer te word.
2: Nee. Is een lieflike dag buiten.
1: Eindelijk, denk ek, is baie sielkundig by my. Sodra ek weer die son draai,
2: yes.
1: Dus as hy begin draai nie, dan denk ek, dis warmer. Dit is nie noodwendig nie, maar my kop sê net vir my, nou moet het allemaal warmer
2: Precies,
1: begin.
2: Precies, nee, wat het maak nie maar sin, daar is sommetjie klop.
1: Is recht. maar as een warme afternoon show, wat ons het, wat gebeur alles, Jan Willem?
2: Yes, man, ek is opgewonde. Hierdie afgelopen maand het ons daar die Find My League competitie gehad van daar die free 500 rand voucher
1: ja.
2: Van een van die inkoopiewinkel. Ek het nou uitgevind, dit is een 500 rand checkers voucher.
1: Lekker.
2: Word, saam met a free leak detection voucher van Find My Leak. So dit is in die heel eerste uur van die program as jy ingeskakel het en ingeskryf het vir daardie competitie. Jy is dalk 'n wenner vanmiddag. Ek praat dan ook met counselor Carl Punt so bietjie later oor daardie potte. In die strand, daar die pearl pots. Ja, ons het onlangs een video gemaakt daarvan.
1: Hy verskillende kleure waarin die plante ingeplant.
2: Yes, ja. Yes. So ons het om vanmiddag in die atelier om een bykie meer daarover te vertel van hulle kante af. En dan soos altyd op 'n woensdag, Drama Factory, 20 minute voor 6.
1: Jan Willem, baie dankie, lekker vol ene vanmiddag, jy moet het geniet, ek sien jou morgen.
2: Tot dan toe, Christy.
1: Dan ook my story vir vandag, yes, your daily date with me, Christy, made possible by Cherry Somerset West, unbeatable deals, stylish new Cherry SUVs and service you can rely on. Book your test drive now at cherrysomersetwest.co.za or visit their dealership at 2 Oortel Crescent, Somerset West. Jy moet het baie geniet, jou klink saterdag, heerlijke weer, sê Jan Willem, ek sal nou gaan voel as ek buiten kom, lekker warm, ideaal om dalk die ou vierkie van jou aan te steek. Ek sien jou weer môre 12:00 hier op Helderberg FM. Veilig wees. Helderberg FM 93.6.

0: banger from Adam Lambert for your entertainment on Outerberg FM. 13 minutes past 5, it's the Subaru Afternoon Drive. Good afternoon, it's time to name that jam. Your chance to challenge me with a track you think I would not know. 021-100-6936. Die Steve Trimby meisies is heel eerst aan die beurt vandag. Hulle sê goeiemiddag. Ons sal goeie vriende met jou kat wees, want hulle hou ook van chips. Alrighty, nou. Ja, nou is een beetje van een backstory na wat wil nie van Roy en van die HFM Breakfast Show. Die afgelope naweek terwyl ek op vakantie was, bietjie na my katte gekyk het en een van die katte is 'n geniepsige ou enetjie en hy het toe een van haar slap chippies gesteel het. Ja, hy smaak, jy moet versigtig slap raai hier, hè. Maar hulle sê nie te min vir vandag se name that jam Belouis Samse imagination. Vriendelike groete, die Steve Trimby meisies. Okay, nou dis 'n baie interessante unieke naam. Ek dink nie ek sal hierdie ene ken nie. Dit is vrygestel 1985 vanaf die album Some People. It's alternative indie, dance, electronic, and even described as rock. Let's find out if I know it. It's local. No, this is not the local one. The next one is the local one. But I don't even know this one. It wouldn't have even helped if this was local or not. Louis, some imagination. Definitief nie. Steve Trimby, meisies, jylle het my weer uitgevang fair and square met daardie ene. Maar gepraat van haar local ene, dit is nou tyd om een bietjie meer local te gaan met oom Hans se uitdaging vanmiddag. Kom ons luister na wat sy voice note sê.
1: Goeiemiddag, Jan Willem.
0: Hallo oom.
1: Ja, wat een prachtige dag. Maar die afgelopen 2 dagen is vergreep aan die Zuidooster ons gehad het. En ons uit mekaar het gewaaid. En die het mekaar uit dat ons nie kan een kopkraf van kies justeren. Het is weer een van Tjalski op Kobe. Mockingbird in the tree. Ken jou? Tot zo. Ik dacht geen dankie voor je programma, maar.
0: Dankie. Vrygestel 1969 vanaf die album Mockingbird Song and Other Favorites, Charles Jacoby. Oh, kom ons vind tijd of ek omkeer.

0: Jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

0: Jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.